Sammy staat die land voor barbadeer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg, ja, er loog voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, van weer een vier.